0: Here's something new. We're loving it, Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Ah, kijk maar uit, hem hier. Beach, maar nu ook more. Als Gracie from Van Zacht en Zo. Big Shake send hem to 3 Arena. En Vlien, Sohogan. Zij aan Aaron nu, ik